Léon. Mijn schild, dat spiegel ooit weg. En toen, vinger weg. Zo'n spring die om.

Weet bij zomerprijs, daar is kein om nice. Daar zijn alibis. Spieglein an der Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis?